koorstukken van Johannes Brahms. En de uitvoerenden waren leden van het Rias Kamerkoor onder leiding van Marcus Creed. En hier eindigt ons programma Geen Dag Zonder Bach. Het laatste programma op de werkdag van deze week. Een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. Bedankt voor het luisteren, prettig weekend en hopelijk tot maandag. Vond u dit een mooi programma? U kunt deze, samen met nog duizenden andere programma's, nog eens naluisteren via de site van de Concertzender. Ga naar concertzender.nl en klik op Uitzending gemist.

Goedemiddag. Weer een week, een werkweek met geen dag zonder Bach. De concertzender. Iedere werkdag dus van 1 tot 2 uur. En mijn naam is Joop van Zijl, ik ben de presentator. En deze programma's worden vervaardigd door Govert Jan Bach. De feestelijke kantate BWV 30, Freue dich erlöster Schaar, is een parodie, dat wil zeggen dezelfde muziek en een nieuwe tekst, van de wereldlijke kantate Angenehmes Wiederau van 28 september 1737 voor de heer von Wiederau. Het is een van de laatste kantates die we van Bach kennen, uitgevoerd voor het feest van Johannes de Doper, het Sint-Jansfeest op 24 juni in 1738 of 1739. Zoals Bach-kenner Eduard van Hengel het zegt, de jubelstemming waarmee Wiederau zijn nieuwe heer verwelkomt, wordt hier overgedragen op de heer die zijn volk niet in de steek laat door zijn zoon te zenden. Het stuk vormt een pertinente weerlegging van het idee dat parodieën uit gemakzucht zouden voortkomen. Want aan het eind van de jaren 30 bestond er voor Bach geen enkele noodzaak meer om onder tijdsdruk kerkkantates te produceren. Hij verzag al jaren in zijn wekelijkse kantatenbehoefte met de 4 à 5 jaargangen die hij direct na zijn aantreden in Leipzig had gecomponeerd. Kantate 30 moet uitsluitend zijn ontstaan uit de wens om geslaagde muziek voor een eenmalige gelegenheid regelmatige toekomstige gebruiksmogelijkheden te gunnen. We horen aan de moderne, galante stijl de tijd dat Bach dit werk schreef. De galante muzieksmaak greep om zich heen en Johann Sebastian pakte dat op. Hij was helemaal niet conservatief. Dat is een raar beeld dat in de loop van de romantiek ontstaan is. Hij was juist een vernieuwer en pakt met het grootste gemak nieuwe modes op. Hij zorgt in deze late kantaten voor veel swingende, toegankelijke muziek met een uitgesproken danskarakter en weinig meerstemmigheid, weinig polyfonie. De grote Bach-kenners van weleer vonden dat maar niks. Albert Schweitzer vond het maar barbarij, dat hergebruik van die lekkere wereldse muziek. En een zekere Whittaker sprak zelfs over de ergste misdaad jegens zichzelf. Tja, geleerden die Bach willen vastpinnen als een heilige boon, een soort muziekdominee, man in dienst van de evangelische omroep of zoiets. Ach nee, heilige boon. Dit overrompelende en meeslepende openingskoor is een van de meest uitgelaten stukken die Bach ooit schreef.

überraschend. Ich bin nun hassend, alles toll.

Dat was de kantate 30, Feuerdich, Erlöste Schaar. Uitgevoerd door Joanne Luna, sopraan, Wilke te Brummelstroete, alt, Paul Agnew, tenor en Dietrich Henschel, bas. We hoorden verder die English Baroque soloist onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. Morgen zullen we dus de oorspronkelijke wereldlijke kantaten horen. Om de overstap naar die zogenaamde wereldlijke muziek mogelijk te maken, hier vast twee heerlijke concerten. Voor Bach was dat geen overstap. De muziek was altijd ter ere Gods, Soli Deo Gloria. En zo heet trouwens ook het eigen platenlabel van Sir John Eliot Gardiner. De context zorgt wel voor verschillen. Zo is de instrumentatie vaak uitgebreider en subtieler bij de hofmuziek, waar geld immers geen rol speelde. En daar vinden we ook geen koralen. Die horen weer typisch bij de kerk. Nu dan twee van die typische concerten. Het eerste is BWV 1055 voor klavercimbal uit 1735. Oorspronkelijk voor oboe d'amore. In de periode te Keuten, waarschijnlijk daar al voor dit mooie instrument geschreven. In Keuten had Bach heel goede instrumentalisten, mogelijk beter dan in Leipzig. Maar hij had in Leipzig wel heel goede clavecinisten. In de eerste plaats was hij dat zelf, en dan zijn drie oudste zonen en nog een paar goede leerlingen. We hebben geen uitgeschreven clavecimbalpartij, dus mogelijk speelde Johann Sebastian Bach zelf vanuit de orkestpartituur, waar de clavecimbal, de solo van de clavecimbal, natuurlijk gewoon in staat. Het is een onderschat concert. Het langzame middendeel is weer zo'n mooie Siciliano, het vormend van de trage Siciliaanse herdersdans.

Het Klaversymbolconcert BWV 1055 van Johann Sebastian Bach werd uitgevoerd door het Franse ensemble Café Zimmerman onder leiding van Pablo Valetti. Een heel genietende, liefdevolle sfeer roept dit concert op. Mooie Italiaanse tuinen? Wel, het concert dat nu volgt, door hetzelfde ensemble uitgevoerd overigens, was echt uitgevoerd in die tuin van Café Zimmerman destijds in Leipzig en is puur Italiaans. Het is een concert voor 4 violen van Vivaldi, dat we in een eerdere uitzending al eens lieten horen, nu bewerkt door Bach zelf om het met zijn zonen in de tuin van Café Zimmerman in Leipzig te spelen. Bach spreekt dan altijd van verbesserd in bas, dus verbeterd wat betreft de dieperliggende instrumenten, dus de altviool cello en de contrabas, toen de violone geheten. Die aardse ondergrond die mis je wel een beetje bij Vivaldi, maar het blijft een heerlijke combinatie. En Bach had meer waardering voor Vivaldi dan Maarten het Hart, die het toch allemaal wat te frivool is.

En dat was tenslotte het concert voor vier klavercimbals naar Vivaldi, BWV 1065, een opname van Café Zimmerman, een ensemble onder leiding van Pablo Valetti. En tot zover ons programma op de concertzender Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en het programma is samengesteld door Govert Jan Bach. Wellicht tot morgen.

We wensen u een goede middag bij de Concertzender. Met het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl, de presentator. En deze programma's worden vervaardigd door Govert Jan Bach, de samensteller. Nu dus de originele kantate voor de edelman van Wiederau. Dat was een zekere Henneke, een gunsteling van de machtige graaf Brühl. Wiederau, ja, dat ligt onder de rook van Leipzig en deze heer wordt met muziek ingehuldigd. En dat leidt tot wat Bach een drama per musica noemde, een muziekdrama. In gewoon Nederlands een korte opera. Zo kwam Johann Sebastian toch tegemoet aan zijn eigen operabehoefte om er meteen ook leuk aan te verdienen. In deze drama's horen we allegorische figuren als Schicksal en Zeit, maar ook de rivier de Elster. Horen we een componist die ontrouw aan zichzelf was? Belachelijke projecties van wijsneuzen. Bach vond het heerlijk om deze muziek te schrijven. Op Bach wordt erg veel geprojecteerd. Eerst was het een soort christelijke heilige. Toen zagen de Oost-Duitsers hem als rebel tegen de kapitalisten. Dat waren zijn adellijke broodheren. En toen was het weer een man die helemaal niet zo gelovig was. Hij was zeker een mysticus, maar tegelijk iemand die het leven omarmt en van zijn gezin en van zijn werk houdt. Zijn kinderen, zijn leerlingen, zijn hele familie, ze waren allemaal gek op hem. Hij nam Anjers voor zijn vrouw mee. Hij stelde een schattig muziekboekje voor haar samen, Das Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach. En dat zegt wat. Dat beeld van een strenge, ouderwetse man is niet gebaseerd op feiten. Dat hij zeer precies was, zeer hoge eisen stelde en niet gauw tevreden was, dat hoort bij zijn niveau. Mensen die niet met aandacht musiceren, daar kon hij zich boos over maken. Die vals speelden of zongen. Kwaliteit ging bij hem voor alles. Ooit gehoord van een genie dat ook een zeer beminnelijk mens of allemansvriend was?

En dat was Bach, Werken Verzeichnis 30a, Angenehmes Widerrauen, een drama per musica. En een en ander werd uitgevoerd door de sopraan Sandra Pio, door de alt Banjo Bartosz, door de tenor Christophe Prégardien en de bas Klaus Martens. Het orkest was dat van Ton Koopman, diens Amsterdam Baroque Orchestra en Choir. Echt weer eens tijd voor orgelmuziek. Als Bachs werk voor 3/5 vocaal is, is er nog altijd 1/5 puur orgel. En daar is een aparte groep liefhebbers voor. Toch willen we de niet directe orgelliefhebber verleiden om zich meer open te stellen voor dit soort muziek. Het is de taal van de barok, maar ook van de toenmalige componisten. Ze speelden allemaal voortreffelijk orgel. Ook Händel. Maar number one was Johann Sebastian Bach. De huidige barokspecialisten zijn voor een groot deel ook organist. Neem maar Gustav Leonhard, Ton Koopman, Masaaki Suzuki, Pieter Jan Belder. Na een zwaar en imposant preludium volgt straks de fuga. Daarna een prachtig meditatief koraal. En dan de heerlijk zwierige en galante 5e trio-sonate, een verleidelijk stuk. Ooit door Ton Koopman gekozen voor zijn prix d'excellence voor orgel, en hier ook weer moeiteloos door hem gespeeld.

U hoorde de kantate BWV 32, Liebster Jesu, mein Verlangen. Dat werd uitgevoerd door Johannette Zomer, sopraan, Klaus Mertens, bas. En Ton Koopman leidde die Amsterdam Baroque Orchestra en die Amsterdam Baroque Choir. Ja, in dat heerlijke, blijmoedige duet in D-groot konden zeer oplettende hoordertjes een motief herkennen dat we nu gaan horen in de Fuga in Fis-groot van Das Wohltempererte Klavier, deel 2, op klaversymbool. Eerst het preludium, voorspel en dan de fuga. We gaan dan door met de toonsoorten Fis-klein en G-groot en klein en tot slot As-groot. We horen de jonge Leon Berben, die nog leerling van Gustav Leonhardt is geweest.

U hoorde een uitvoering van de kantate 33, Allein zu dir, Herr Jesu Christ, in een uitvoering van het Levenberg Vocaal en Instrumentaal Ensemble onder leiding van Roel Vogel, met de alt Olga Werner, de tenor Hans van Dijk en de bas Evert-Jan Nachtegaal. Ja, de altaria verdient het om extra uitgelicht te worden. Wie furchtsam wanken meine Schritte? Dit is een van de allermooiste aria's van Bach. Dat zegt tenminste Maarten het Hart. Een schitterend voorbeeld van datgene wat Vestdijk Bachs onmeewarige geduldigheid heeft genoemd, aldus Maarten het Hart. Deze aria kan wat hem betreft niet langzaam genoeg worden uitgevoerd. Alleen al het feit dat het maar doorgaat, 10 minuten lang, maakt dit een van de meest grandioze stukken die Bach ooit gecomponeerd heeft. Aldus Maarten het Hart. De gang van het leven lijkt te stokken. Wankel zijn mijn schreden. Onzeker is mijn gang. Als er muziek bestaat die labiliteit weergeeft, dan is het deze wel. En dat doet Bach eerst door de instrumenten. De eerste viool met demper, sordine. De andere strijkers spelen geplukt, pizzicato, waardoor een onzekere gang wordt voorgesteld. De alt gaat in haar zang alle kanten op, vooral door chromatiek. En dat betekent door kleuring, noten die dicht bij elkaar liggen. Maar intussen staat alles in de heerlijke toonsoort C groot, die van de Jupiter-symfonie van Mozart. Want hoe we ook door het leven wankelen, God is het fundament dat ons schraagt, zo vertelt de tekst. En zo is de troost impliciet aanwezig in deze muziek. Hoewel deze muziek aan de romantiek van een eeuw later raakt, laat Bach ons niet alleen. Het effect is dat van een meditatie, een mindfulness-ervaring, waarin we verstillen en tot onszelf komen in onze jachtigheid. De onmeewarige geduldigheid, zoals Vestdijk het zei, raakt natuurlijk aan de kern van het boeddhisme, waar geduld zo'n grote rol in speelt. Wel, als mediteren u minder goed afgaat, dan kunt u hier veelvuldig naar luisteren. Het regenereert uw cellen, doorspoelt uw brein, een pure Bach-remedy. U hoort de alt-aria nog een keer door een mannenalt, waarbij u zich mag afvragen wie dat nu zo mooi zingt. En wat uw voorkeur betreft, als u een voorkeur heeft, vrouwen of mannenalt, laat het ons eens weten. Dat kunt u makkelijk via internet doen. En het adres voor uw e-mail is dan bach@concertzender.nl. bach@concertzender.nl. Een mannen- of de vrouwenalt. Wat is uw voorkeur? Goed, en dan gaan we dan met de mannenalt. In ruim 8 minuten, wat kort voor Maarten het Hart, maar wel langer dan de enige aria in de Matthäus Passie. En dan gevolgd door het prachtige duet voor tenor en bas.

En dat waren nog eens delen uit de kantate 33, Allein zu dir, Herr Jesu Christ. En de uitvoerden hier waren Max van Egmond, bas, Marius van Altena, tenor, René Jacobs deed de countertenor solo, dus de alt solo, en verder hoorden we het Leonard Concert onder leiding van Gustav Leonard. En dan zijn we alweer toe aan het laatste werk op deze maandag. En dat wordt de vierde sonate voor klavercimbel en viool, BWV 1017. De uitvoerenden Todd Koopman en Catherine Manson.

De blokfluitsolist was Erik Bosgraaf met het ensemble Cor de Vento. U hoorde het concert in D-klein, BWV 1059, en de bewerking Liebster Jezu, wie zient hier. En dit was voor deze week ons programma Geen Dag Zonder Bach. De concertzender iedere werkdag van 1 tot 2. Uw presentator was Joop van Zijl en deze programma's worden gemaakt door Govert Jan Bach. Ik wens u een prettige middag, een goed weekend en wellicht tot maandag.

En langzaam glijdt de piano weg. En dat is het prachtige spel van Glenn Gould. Van onze tune, onze herkenningsmelodie. Als we dat zo oneerbiedig mogen zeggen. De tune van het programma dagelijks, iedere werkdag, Geen Dag Zonder Bach. En dit is een opname die nu weggedraaid wordt van Glenn Gould. En dat laten we de hele week horen als herkenningsmelodie aan het begin van dit uur tussen 1 en 2. En dat heeft ook nog een beetje een reden, want halverwege de week zullen we u vertellen wat we over Glenn Gould kunnen laten horen en meedelen. Want hij speelt deze tune, om het nog maar eens oneerbiedig te zeggen. Maar wij vinden het erg mooi, we komen er later op terug. Maar vandaag aan het begin van de week gaan we verder met een cantate 37. Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Een cantate voor Hemelvaartsdag. Dat was vroeger een belangrijke kerkelijke feestdag, altijd 40 dagen na Pasen, vandaar dat hij altijd op een donderdag valt, 10 dagen voor Pinksteren. En het Griekse woord voor Pinksteren is Pentakosta, dat betekent 50, ofwel 50 dagen na Pasen. En omdat Bach 3 cantates voor hemelvaart en bovendien later nog een hemelvaartsoratorium schreef, wordt deze hemelvaartscantate nu toch behandeld. En eerlijk gezegd, deze is niet zo populair, maar die verdient beter. Bach en zijn onbekende tekstschrijver richten zich niet zozeer op de hemelvaart van Jezus Christus, maar op de tekst aan het eind van het Marcus-evangelie, waar dus de hemelvaart beschreven wordt. Bijbelonderzoek toont dat het evangelie van Marcus eindigt bij het aantreffen van het lege graf van Jezus Christus. De teksten van de verschijningen en hemelvaart zijn veel later toegevoegd. Marcus is het oudste evangelie en die aanvullingen zouden onder invloed van de andere evangeliën zijn gebeurd. In Bach's tijd was dat allemaal nog niet bekend en Luther en hij gaan natuurlijk van de voorliggende tekst uit. In de Luther-vertaling, Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden, klinkt dat al haast als muzikaal. Er zit een metrum in. Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. En Bach, tekstgevoelig als die is, zet daar dan een 3/2 maat in die weinig voorkomt. En zo komen ook deze woorden sterk over. De bas zal ze later nog herhalen. Het is ook het kernstuk van het Lutherse geloof. Niet goede daden, sacramenten, biecht of aflaten zullen je zelig maken, zorgen dat je behouden wordt na de dood, maar puur je geloof. Sola fide, door het geloof alleen. Van de tenoraria, die na het beginkoor volgt, ontbreekt de vioolsolo. Die is zoek. Die wordt gereconstrueerd en klinkt dan mooi en passend. Het geloof is het pand der liefde, zingt de tenor. Dan volgt een prachtige canon door sopraan en alt. In een canon wordt anders dan in een fuga de muzikale zin verderop herhaald. Bij Bach vaak een muzikaal beeld van de navolging van Christus. Ze zingen een geliefde melodie die we kennen van kantate 1, Wie schön leuchtet der Morgenstern, een hemels duet. In de afsluitende basaria wordt ervan gesproken dat het geloof de ziel vleugels geeft. Dat is te horen, Bach geeft de muziek vleugels. Hij laat het fladderen in de basso continuo. Hij werd 18 mei 1724 voor het eerst uitgevoerd. Ruth Tetlow, de grote Bach-getallendeskundige, komt op basis van de titel van de cantate numerologisch op 283. De hele cantate telt 283 maten. Toeval? Te toevallig? Het is niet de eerste keer dat dit zo uitkomt, maar we horen het niet. Spielerij dan? Mystiek? Wel, in deze uitvoering van John Eliot Gardiner zult u in het duet, ik mag wel zeggen onze Nederlandse Lenneke Ruiten horen.

De kantate BWV 37, Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden, werd uitgevoerd door Lenneke Ruiten, sopraan, Mac Braggle, alt, Andrew Tortijs, tenor, Dietrich Henschel, bas, met het Monteverdi Choir en The English Baroque Soloist, het geheel onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. Bach op accordeon. Ja, dat kan heel makkelijk. Harry Mote, hier in Nederland, die begon er ooit mee. En een nieuwe ster, hier Marieke Grotenhuis, ziet het als een roeping. Johann Sebastian was altijd de componist van haar leven. Het is een megaliefde. Zijn muziek is aards en kan tegelijkertijd heel diep raken. Net als bij een kathedraal. Je snapt dat het zo gebouwd is. Daar zijn wetten voor, er zijn constructies voor bedacht. Maar het raakt je ook omdat het zo enorm is, zo imposant. En dat heeft Bach ook. Wel, Marieke, die zich in het spelen wil wegcijferen en alleen de muziek wil dienen, zegt over de accordeon: het heeft een orgelklank, maar ook een klavercimbelklank. Het verschil is, ik kan naast registratie, met lucht, klankkleur, een dynamiek maken, een extra dimensie van deze tijd. U hoort 5 delen uit de Kunstlicht Fugue, een van de laatste scheppingen van Bach, een abstract werk dat zich goed leent voor bewerking voor allerhande instrumenten. Overigens is Bach niet gestorven tijdens het componeren van de laatste fuga. Het blad is waarschijnlijk gewoon weggeraakt en op zijn sterfbed dicteerde hij nog wijzigingen aan het orgelkoraal: voor deinen troon treed ich hier mit, o God. Ik verschijn voor uw troon, o God. Dat hoort u later in de uitzending. Nu dus, Marieke Grotenhuis.

En dat was accordeoniste Marieke Grotenhuis, samen met cellist Sietse-Jan Weyenberg en de violiste Rosanne Philippens. Met de Koens der Vogel, BWV 1080, contrapunctus 1, 2, 6, 8 en 9. De accordeon die was in het nieuws laatst, omdat het enige Nederlandse lid van het Auschwitz-orkestje, Flora Jacobs, op 90-jarige leeftijd overleed. Ze stierf 22 april en had eigenlijk haar leven aan de accordeon te danken, want ze ontkwam daardoor aan de Holocaust. De accordeon, ja, die toch altijd wordt geassocieerd met levendigheid, energie, power, iets volks, iets eigens. De accordeon nu op speels. In het concert voor viool en hobo, BWV 1060, horen we Richard Galliano op zijn accordeon meedansen.

Het motet Onze Herzensfreude hat ein Ende was een compositie van Johann Christoph Bach en werd uitgevoerd door Cantus Köln onder leiding van Konrad Junghenel. Dan nu naar een van de mooiste motetten van Johann Sebastian, namelijk Jesu meine Freude, BWV 227, gebaseerd op een bekend kerklied van Johann Krüger. Meestal werden deze motetten in opdracht geschreven voor rouwdiensten, omdat ze door hun eenvoud en soberheid daar het meest passend voor waren. Bach schreef ze niet meer voor de wekelijkse kerkdiensten. Hij gebruikte ze ook als oefenmateriaal voor zijn jongens- en mannenkoor, de Tromaner. Na Bachs tijd, tot nu toe, wordt iedere vrijdag zo'n motet door dit koor gezongen. Deze uitvoeringen zijn inmiddels geliefd. In 1789 bezocht Mozart de Thomaskirche in Leipzig en hoorde zo'n motet. En hij was er ondersteboven van. Hij wilde na afloop meteen de partituur bekijken. Bach was een componist waar hij nog wat van kon leren, vond Mozart zelf. Genie treft genie. Terwijl de cantates en passionen dus na Bachs dood in vergetelheid geraakten, waren zijn motetten redelijk vaak nadien uitgevoerd. Als mede zijn klaviermuziek, want alle grootheden, zoals Mozart, Beethoven en Brahms ook,

speelde Bach onder meer om te oefenen. Bach is bij deze muzici nooit onbekend geweest en werd door hen al meteen als de grootste beschouwd. Voor hen en vooral voor de toetsenisten en de strijkers. Geen dag zonder Bach dus. Pas in 1829 begon de revival van Bachs passionen en cantates. In Jesu meine Freude vlecht Bach heel ingenieus bijbelwoorden uit Romeinen 8 ineen met het koraal Jesu meine Freude. Dit vlechtwerk is eigenlijk een staaltje theologie van de hoogste orde, maar het vergt te veel tijd om daarop in te gaan. In tegenstelling tot de echte motetten zijn heel veel woorden juist heel goed te verstaan, zoals nicht verdammliches of die alte Drache of weg, weg. Dit motet vraagt om uitvoering door solisten die toen concertisten werden genoemd. De opbouw is prachtig symmetrisch, het is een geniaal werk en spreekt tegelijk toch zeer aan.

Bachs motet Jesu meine Freude, BWV 227, werd uitgevoerd door het Taverner Concert onder leiding van Andrew Parrott. En tot slot van deze uitzending, geen dag zonder Bach van de concertzender, de tweede cello-suite, BWV 1008 in D-klein, gespeeld op de viola da gamba door Paolo Pandolfo. En het is een suite met een diepe werking. De sarabande is van de allermooiste melancholie.

Geen dag zonder Bach. En wederom een goedemiddag bij de Concertzender. Iedere werkdag zijn we te beluisteren tussen 1 en 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en het programma is samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Kantate 15 is abusievelijk aan Bach toegeschreven, maar bleek bij nader onderzoek door het Bachgezelschap van zijn Meininger neef Johann Ludwig Bach te zijn, van wie Bach talloze kantates uitvoerde. Een opname van die kantaten konden we helaas niet vinden. Nee, ze zitten niet stil bij het na de wende Neue Bachgezelschap in Leipzig. Enorm veel is bereikt door onderzoek naar het gebruikte papier en de handschriftanalyse. Kantate 16 is een nieuwjaarskantate. Die reserveren we voor nieuwjaar 2014. En daarom is nu aan de beurt kantate BWV 17 weer dankopfert der Preiset mich. In zijn vierde seizoen te Leipzig schrijft Bach voor 22 september 1726 zijn derde en laatste kantate voor de 14e zondag na Trinitatis. Hij doet het qua productie van kerkkantates rustiger aan. Hij schrijft minder kantates en is wellicht al hard bezig aan zijn Matthäuspassie, die volgende jaar, dus dat was dan 1727, zal klinken. In de voorafgaande maanden heeft hij veel kantates uitgevoerd van die neef Johann Ludwig Bach. Voor de goede orde, die leefde van 1677 tot 1731. Het Bijbelverhaal gaat over de genezing van de 10 melaatsen, van wie uiteindelijk maar één, en nog wel de Samaritaan, daar dankbaar voor is. Deze kantate staat daarom in het teken van dankbaarheid en vreugde. Koren en aria's klinken dan ook ronduit in majeur. Een energiek en vrolijk instrumentaal deel leidt het openingskoor in dat is opgebouwd uit fuga's. Net als een kanon wordt het thema in een fuga herhaald, maar dan in een andere stem of toonhoogte. Heerlijke muziek. Het slotkoraal klinkt ons bekend in de oren. Meestal zijn het Lutherse kerklieden uit de 16e eeuw en sommige kennen we daarvan. Bijvoorbeeld van de Matthäuspassie of van het Weihnachtsoratorium, waar veel van deze koraalmelodieën en teksten gebruikt worden. Het uitnemende koor Padam voert deze kantaten uit in de prachtige grote kerk in Monnikendam. En wel op zondag 1 september om 3:15. En we maken u daar graag attent op. De kantates worden omlijst door prachtige andere tijdeigen muziek en orgelstukken, meestal van Bach, op dat mooie orgel daar in Monnikendam, ter plekke dus. Het concert wordt ingeleid door componist Gustavo Trujillo, die zo voortreffelijk de Goldberg-variaties voor koor omwerkte. En dit zijn uitvoeringen van hoog niveau in een schitterende en spirituele omgeving. En nog wel in principe gratis, maar met de uitnodiging een passende duit in het zakje te doen. Nou, als u precies wil weten hoe dat daar zit in Monnikendam met Padam, kijkt u dan eens eventjes bij de info bij padam.nu.

U hoorde de kantate BWV 17, Weer dank opfert der preiset mich, uitgevoerd door de sopraan Sandra Pio, de alt Bonja Bartos, de tenor Christophe Prégardien en de bas Klaus Mertens, samen met de Amsterdam Barok Orchestra en de Amsterdam Barok Choir, onder leiding van Ton Koopman. In onze aflevering nummer 22, en dat is alweer een tijdje geleden, lieten we de cello-suite nummer 3 in F-groot BWV 1009 horen, en wel in een uitvoering van de meestercellist Pablo Casals. Uitgesproken romantisch, breedsprakig, groots en meeslepend, maar weinig barok. Als contrast hoort u nu de uitvoering door gambist Paolo Pandolfo. Gamba is Italiaans voor been. Het instrument werd tussen de benen, de jambe, geklemd en stond niet met een punt op de grond, zoals de hedendaagse cello. Bach schreef ze duidelijk voor barokcello, maar door de gamba, het oudere broertje van de cello, met al zijn 6 snaren, krijgt het een ontegenzeggelijke barokke surrounding. De zijdeachtige toon van de viola da gamba geeft deze muziek een authentieke glans.

De cello suite nummer 3 in F groot BWV 1009 werd uitgevoerd op gamba door Paolo Pandolfo. En tot slot een fluitsonate vandaag, die door de bezetting eigenlijk meer een trio-sonate is. Galante, verfijnde muziek door puikenspelers uitgevoerd.

U hoorde de fluitsonate in E-klein, BWV 1034, in uitvoering door Stephen Preston, traverso, Trevor Pinnock, klavercimbel en Jordi Savall, gamba. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach voor vandaag. De Concertzender brengt dit programma iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en het programma is vervaardigd door Govert Jan Bach. Ik wens u een goede middag.

Vond u dit een mooi programma? U kunt deze, samen met nog duizenden andere programma's, nog eens naluisteren via de site van de Concertzender. Ga naar concertzender.nl en klik op Uitzending gemist.

Het is 1 uur geweest en het is weer geen dag zonder Bach. Goedemiddag, dit is de Concertzender, iedere werkdag met dit programma. Mijn naam is Joop van Zijl, het programma is samengesteld door Govert Jan Bach. En vandaag een portret van Bach-vertolker Frans Bruggen. Als blokfluitist begonnen en uitgegroeid tot de wereldberoemde dirigent van vooral zijn vermaarde orkest van de 18e eeuw. Ook de man van de notenkrakersactie. Bruggen werd in 1934 in Amsterdam geboren. Hij studeerde dwarsfluit en blokfluit bij Kees Otten aan het Conservatorium van Amsterdam. En tevens studeerde hij muzikologie aan de Universiteit van Amsterdam. In 1955 werd hij op 21-jarige leeftijd aangesteld als docent bij het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Later gaf hij eveneens les op de Harvard Universiteit, waar hij de leerstoel Erasmus-professor bekleedde. En daarna was hij Regent-professor aan de Universiteit van Californië, Berkeley. Bruggen houdt zich voornamelijk bezig met barokmuziek, hoewel de laatste jaren ook de romantische periode zijn aandacht heeft. Hij trad op als blokfluitist, als solist en in ensembles. In de jaren 60 en 70 speelde hij een grote rol bij de ontwikkeling van de blokfluitmuziek. Door zijn uitvoeringen hielp hij de blokfluit af van het imago van kinderinstrument. In het concertgebouw is elke noot van Mozart en Beethoven een leugen. Met deze beschuldiging richtte Frans Bruggen zich in 1970 met de rebellen van de notenkrakers, een groep jonge componisten onder wie Peter Schat, Louis Andriessen en Rijmer de Leeuw, zich tot de gevestigde muziekwereld. Het kwam uit de grond van zijn hart. De notenkrakers hadden bezwaren tegen de gevestigde muziekwereld. Ze wilden meer aandacht voor eigentijdse muziek. Frans Bruggen pleitte voor de originele Mozart en de originele Beethoven. Hij wilde teruggaan naar het ouderwetse musiceren van eeuwen geleden. Hij wilde een authentieke, ouderwetse uitvoeringspraktijk. En Frans Bruggen verweet de grote symfonieorkesten dat ze geen enkele moeite deden om de muziek te spelen zoals de vroegere componisten zich dat zelf hadden voorgesteld. De muzici speelden namelijk op moderne instrumenten met een totaal andere klank. Ook de bezettingen waren veel te groot. De muzici en dirigenten hadden zich niet verdiept in de manier van spelen van vroeger. Articulatie, dynamiek, etc. Iedereen liet zijn ego opbloeien over de rug van de geniale dode componist, zei Frans Bruggen achteraf. Frans Bruggen wilde zich juist wel verdiepen in hoe de muziek vroeger geklonken moet hebben en hoe de componist het bedoeld heeft. In 1981 bond hij de strijd aan met de gevestigde muziekorde. Zo richt hij toen het orkest van de 18e eeuw op. Hij beschouwde hen als een internationaal legertje en noemde dat legertje de Geuzenbende van de alternatieve muzikale wereldtop. We gaan Frans Bruggen eerst horen als blokfluitist. Het instrument van de armen, teder, kwetsbaar. Als Lucebert zegt, alles van waarde is weerloos, dan geldt dat zeker voor de blokfluit in het tweede Brandenburgse concert, waar Bach dit intieme instrument tegenover het geweld van de trompet durft te zetten. Een van de meest gedurfde combinaties tussen al die originele bezettingen die Bach heeft bedacht. In het wiegende tweede deel moet de trompet dan ook even zwijgen, opdat de blokfluit, viool en hobo ons in hun hemelse ritmiek mee mogen nemen. Deze moedige man, Frans Bruggen, deze pionier, die als een grootmeester door Haydn, Mozart en Beethoven, ja, tot en met Chopin koerst, begon bij de nederige blokfluit. Uit het kleinste komt vaak het grootste voort.

Frans Bruggen met Claude Ripart tromba, Paul Dombrecht hobo, Sigiswald Kuiken viool en het Leonard Consort. U hoorde het Brandenburgsconcert nummer 2 in F groot BWV 1047. Frans Bruggen is minder bekend als traverso-speler. De houten dwarsfluit dus. Hier met onder meer Nicolaus Arnoncourt in een heerlijk fugatisch presto uit een trio-sonate.

Het presto uit de trio-sonate in G groot. U hoorde Frans Brugge met Leopold Stasny, tweede traverso, Nicolaus Arnoncourt, cello en Herbert Tagesi, klavercimbal. En dan nu met de traverso in het vijfde Brandenburgsconcert met weer het Leonardconcert, de mannen van het eerste uur. Bruggen voegde de daad bij het woord. Hij speelde steeds met Leonard in al die kantates en ze namen die zes Brandenburgse concerten met elkaar op. Een historische opname. Hier ook nog met de coryfee Sigiswald Kuiken op de viool. In het eerste deel maakt Leonard zich met zijn klavercimbal los van de andere solisten en wordt het klavierconcert geboren. Bach de vernieuwer, Bach de durval en Brugge past daar goed bij.

U hoorde Frans Bruggen op de Traverso, het Brandenburgs Concert nummer 5 in D. Groots BWV 1050, met verder Sigiswald Kuikenviool en het Leonard Concert. En dan tot slot de grootmeester met zijn eigen orkest en het voortreffelijke Nederlands Kamerkoor in het Kyrie uit de Hohe Messen.

U hoorde het Kyrie uit de Hohe Messe, BWV 232. Uitgevoerd door Jennifer Smith en Michael Chance met het Nederlands Kamerkoor en het orkest van de 18e eeuw onder leiding van de man die centraal stond vandaag, Frans Bruggen. Einde van ons programma Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De presentator is Joop van Zijl en de samensteller van dit programma Govert Jan Bach. Ik wens u een goede middag.

We zijn bij de Concertzender weer toe aan het programma Geen Dag Zonder Bach. Goedemiddag, iedere werkdag zijn we er van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl, de presentator, en Govert-Jan Bach is de programmamaker van dit programma. De kantate 138, Waarom betrübst du dich, mein Herz, voor de 15e zondag na Trinitatis. Het werd voor het eerst uitgevoerd op 5 september 1723. Bach werkt dan nog maar een paar maanden in Leipzig en zoekt nog zijn weg in de vormgeving van zijn cantates. Hier gaat hij experimenteren met koralen en recitatief. Hij gaat weven. En dat is een vak dat veel familieleden al generaties uitoefenden. Het zat Bach wellicht in de genen. En ook horen we al het dialoogkarakter hier verschijnen, dat Bach zo magistraal uit zal werken in zijn Matthäuspassion. Deze zondag gaat het om een tekst uit Matthäus 6, die ons uitnodigt om ons geen zorgen te maken. Niet over de dag van morgen, niet over onze kleding. Kijk maar naar de vogels en de lelien des velds. Het libretto dat Bach gebruikt, pakt die beelden niet op, maar wijst vooral op overgave aan God, als beste bestrijding van al onze zorgen, vooral van onze angst. De tenor zet in met Waarom betrübst du dich, mein Herz? Het koor reageert met het koraal, dan komt de alter in met Ach, ich bin arm, mich drücken schwere Sorgen. Dat alles in B mineur, de toonsoort van het begin van de Hohe Messe en van het Erbarme dich uit de Matthäuspassie. De sfeer is die van het lamento, de klaagzang. Deze zware thema's maakten toen zeker deel uit van de geloofsbeleving. Maar Bach weet toch altijd bij ellende en de zwaarte des levens de mooiste muziek te maken. De theologe en filosoof Karen Armstrong noemde dat de gravitas, de zwaarte, de ernst, die toch veel van Bachs muziek tekent. Bij rouw en verdriet en verlies markeert Bach onze zware gevoelens treffend. Deze uitzendingen mogen duidelijk maken dat er ook veel uitbundige en vrolijke muziek van hem is. Maar oppervlakkig wordt het nooit. De laatste aria is van de bas, die met lange noten de vastigheid die God geeft laat horen en korte loopjes zingt vanwege de vreugde die dat geeft. Deze aria werkte Bach later om voor het Gratias uit zijn Missa Brevis in G. Groot, BWV 236, die u hierna kunt horen. Deze kantate wordt op zondag 8 september, immers de 15e zondag na Trinitatis, samen met de Missa Brevis in G. Groot, om 8 uur 's avonds uitgevoerd in de Willem de Zwijgerkerk in Amsterdam-Zuid. En wel door een uitnemende groep barokspelers en zangers, namelijk het Bach Ensemble Amsterdam onder leiding van Paulien Constance in een kantatendienst. Niek Scholte is liturg. Er is gratis toegang, maar wel een collecte na afloop natuurlijk. Op deze manier kan ieder, ook de armen van deze tijd, naar een Bach-kantate aanbevolen. Tijd is er dan ook voor een opname van de concertzender.nl. En waar ligt die Willem de Zwijgerkerk precies? Nou, op een steenworp afstand van het monument van Van Heuts aan de Apollolaan. Of hoe het tegenwoordig dat monument ook mag heten, achter het Amsterdams Lyceum. De Willem de Zwijgerkerk. Een prachtige kerk in Amsterdamse schoolstijl. Info kunt u krijgen bij willemdezwijgerkerk.nl.

De kantate 138, Waarom betrübt du dich, mein Herz, voor de 15e zondag na Trinitatis. Uitgevoerd door Midori Suzuki, sopraan, Kai Wessel, alters, Makato Sakurada, tenor, Peter Kooi, bas en natuurlijk het Bach-collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. En ik maak u nog even attent op die uitvoering die zal plaatsvinden door het Bach Ensemble Amsterdam onder leiding van Paulien Costense in een kantatendienst in de Willem de Zwijgerkerk in Amsterdam-Zuid. En dat is dus op de 15e zondag na Trinitatis, zondag 8 september. Mis het niet, samen met de Missa Brevis in G. Groot. In de Willem de Zwijgerkerk, 's avonds om 8 uur, 8 september dus. De Missa in G. Groot BWV 236 nu. Bach's vier Lutherse missen werden mogelijk gecomponeerd, of beter samengesteld, tussen 1736 en 1739. Deze missen beperken zich tot Kyrie en Gloria, omdat dit de delen waren die nog een plek hadden binnen de Lutherse liturgie. En eigenlijk gaat het hier om zogenaamde parodiemissen, waarbij ouder materiaal gerecycled werd. En zo gaan de delen van de Missa Brevis BWV 236 terug op maar liefst vier verschillende kantates, die alle vier ook bewaard zijn gebleven. Bach's keus van zijn eigen muziek is op zichzelf al formidabel. Zo ging zijn meest kwalitatieve werk niet verloren, maar werd het hergebruikt. De Kyrie-intro is ook hier weer meeslepend. Prachtig instappen voor de mensen die toch moeite hebben met de dogmatische teksten van veel kantates. Maar na veel naar kantates te luisteren, gaat die weerzin gewoon over. Dan gaat er een lichte verslaving spelen. Ja, als je van de Matthäuspassie houdt, waarom zou je dan niet overgeven aan muziek die meestal even goed is, zelfs soms mooier?

De Missa BWV 236 in G groot werd uitgevoerd door de sopraan Agnès Mellon, de alters Gérard Lesne, Christophe Prégardien, tenor en Peter Kooi bas, met het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herwegen. En tot slot van dit uur geen dag zonder Bach weer een toccata voor klavecimbel uit Bachs jongere jaren. Wervelende, fantastische muziek. U hoort weer Menno van Delft en nu in de toccata BWV 912 in D groot.

Het geloof. U heeft ze geslagen, maar ze voelen het niet. U tuchtigt ze, maar ze veranderen zich niet. Ze zijn harder dan steen. Paus Franciscus sprak over de onverschilligheid. We hebben het vermogen te huilen verloren. Dat mensen hard als steen kunnen zijn, die weerbarstigheid, die hoor je in de muziek. Dat verzet dat mensen kunnen hebben tegen verandering, tegen zelfinzicht, tegen aanpassing. In de psychologie de weerstand. Angst om het oude op te geven, te volharden in het kwaad. Zo wordt deze muziek toch weer modern. Hoorde Bach al thuis in de moderniteit? Met één been stond hij er al in, hoe gelovig hij ook was. Premodern, ouderwets in zijn opvattingen. Dan deze muziek, het gaat maar door in een werveling als een koppige drive tegen de klippen op. In feite heeft het een passacaglia-vorm, met een doorgaande ostinato dus, de hardnekkige bas. Het wordt ook nog fugatisch en het mondt uit in een fuga. De muziek heeft iets jengelends, als van een koppig kind. Bach had zelf ook wel iets onverzettelijks. Deze muziek kan een oorwurm worden. We staan aan de vooravond van de Matthäuspassie, maar we zijn door het fugatische meer in de sfeer van de Hohe Messe dan van de Matthäuspassie. Als je dit veel hoort, dan kan je in een roes geraken. Gevaarlijke muziek. Nog een hoogtepunt. De Lamento van de Alt, een klaagzang, ingeleid door de hobo, die zelf lijkt te zingen. Te weeklagen, die hobo. Hier prachtig bezongen door Robin Blaze. De lange boog van de inkomende alt doet denken aan de castrate-aria's uit de opera. Maar het is geen opera. Het is meer. Het gaat dieper. Het gaat over de condition humaine. Dan nog een tenor-aria. Erschrikken doch. Paniek. Schokkerig. Om je wakker te schudden. Weer de Bach. Ontwaak. Mahler zou hetzelfde idee nog op woorden van Nietzsche toonzetten in zijn derde symfonie. Ontwaak uit je onbewuste slaap. In het dubbele slotkoor een hoge viool, de piccolo, hoger gestemd dan een gewone, geeft een hemels effect.

En dat was de kantate BWV 102, Herr deine Augen sehen nach dem Glauben, voor 25 augustus 1726, door Bach geschreven. En de uitvoerenden waren Robin Blaise, altus, Gert Turk, tenor, Peter Kooi, bas en het Bach Collegium Japan onder de directie van Masaki Suzuki. Deze prachtige kantate wordt dus ook op donderdagavond 19 september door Musica Amphion en het Gesualdo Concert uitgevoerd in de Vierdaagse in de Waalse Kerk in Amsterdam. En tevens, een dag later, op vrijdag 20 september in de Grote Kerk in Maassluis. En dan vervolgens nog zaterdag 21 september in de Martinikerk in Groningen. Steeds om 8 uur. Bekijkt u het dus even op de website bachcontextueel, met een x, bachcontextueel.nl. Bach kende zijn eigen kwaliteit. Hij vond deze kantaten van zo'n kwaliteit dat hij die in de jaren 30 hergebruikte in twee Lutherse missen. Bach was een groene componist. Hij recyclede zijn eigen muziek. En mogelijk zijn we hierdoor toch wat minder kwijtgeraakt dan we vreesden, namelijk hergebruik van kantates die we kwijt zijn, zoals het vijfde deel van het Weihnachtsoratorium. Dat is op basis van een verloren gegaane kantate. Maar er zijn nog 200 kantates over. Kunnen we nog even voort met de verrassingen. En hier is dan die Missa Brevis, hetzelfde beginkoor in de G klein als kantate 102, maar nu met Kyrie Eleison, Heer, ontferm u over ons. Erbarme dich in het Duits. Het past perfect. Albert Schweitzer noemde het nog Barbarei.

De Missa in G klein BWV 235 werd uitgevoerd door Agnès Melon sopraan, Gérard Lesne alters, Christophe Prégardien tenor, Peter Kooi bas en het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philippe Herrewegen. En tot zover ons programma Geen dag zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 op de concertzender. Ik ben Joop van Zijl. Het programma is samengesteld door Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag en vanmiddag zijn we bij de Concertzender weer met het programma Geen Dag Zonder Bach. En dit keer op deze woensdag, laten we maar zeggen, hier hebben we onze speciale uitzending, het portret zou je het kunnen zeggen. Jan Jansen, om hem gaat het. Jan Jansen is een uitnemend organist. Zijn familie, het zijn alle uitnemende muzici. Zijn vrouw Christine en zijn zonen David en Maarten en natuurlijk, wie kent er niet, de superstar Janine Jansen. 25 jaar was Jan Jansen organist van de Domkerk in Utrecht. Op 28 juli, de sterfdag van Johann Sebastian Bach, speelde hij nog de Goldberg-variaties op het orgel van de Bergkerk in Amersfoort, waar wij hem vaker kunnen horen. We gaan hem nu horen in het ontzagwekkende compendium voor orgel dat Bach heeft uitgegeven als Klavierübung deel 3. Het vierde deel zijn dus die Goldberg-variaties, oorspronkelijk voor klavercimbel. Deze Übung nummer 3 staat bekend als de grote orgelmis, omdat het allerlei theologische noties in zich bergt. Hier is Jan Jansen op het Betsorgel van de Domkerk in Utrecht.

En dit was een opname van de pianiste Edna Stern. De piano linkshandig. We hebben het over de Chaconna uit partita nummer 2 in D-klein van Johann Sebastian Bach, BWV 1004. Maar dit was dan een bewerking door Johannes Brahms. We hebben het over de Chaconna uit de partita nummer 2. Er is een belangrijke hypothese van muzikologe Helga Teune. Dit ontzagwekkende stuk staat in het teken van de rouw en er zijn begrafenis- en rouwkoralen in versleuteld. In 1720 was Bach van mei tot juli met zijn heer, dat was toen de prins Leopold van Köthen, op reis naar Karlsbad, de enige buitenlandse reis die Bach overigens maakte. Zo'n prins maakte dan in het kuuroord mooie sier met zijn orkest en de geweldige Bach. Wie kon daar tegenop? Johann Sebastian kwam op 17 juli thuis, maar wij kwamen wel thuis in een stil huis. Koud, naargeestig zal het geweest zijn. Het beeld uit de necrologie spreekt voor zich. Hij hoort pas bij Eintritte in zijn huis dat zijn lieve en eerder nog gezonde vrouw, Maria Barbara, 36 jaar, was gestorven en al op 7 juli begraven is. Ze laat 4 kinderen na. Bach hertrouwt niet meteen, maar pas haast 2 jaar later, wat toen zeer ongewoon was. Zo was zijn vader, na de dood van diens vrouw, al binnen een maand hertrouwd. De rouw is overduidelijk aanwezig. Dan zet Bach zich volgens deze analyses aan een requiem voor Maria Barbara. Met deze muziek vond Johann Sebastian een antwoord op deze vreselijke klap. Op zijn 9e was hij wees en op zijn 35e weduwnaar. De dood is een kerntrauma in Bachs leven. Hij zal nog 10 van zijn kinderen begraven. Er is een portret uit die tijd van een zekere schilder Ille. Die ontmoette Bach in Karlsbad. In het feestgedruis aldaar zal er geen rust geweest zijn om te poseren. Het portret lijkt dus van na Karlsbad. En als je goed naar het portret kijkt, dan zie je een geslagen man, een man in de rouw. Hij praatte er niet over, schreef geen brieven, zoals zijn zoon Carl Philipp Emanuel later vertelde, maar hij componeerde. De muziekwetenschappelijke analyses gaan uit van verborgen koralen en uitkomsten van de gematrie, dat is de getallenleer. Aan de hand van de getallenwaarde van noten, koralen en de namen van Johann Sebastian en Maria Barbara. En als je de uitvoering hoort van Christoph Poppen en het Hilliard Ensemble, dan zeg je gauw, ja, dit past, dit kan, dit gaat de diepte in. Dit vecht met zichzelf, maar troost zichzelf ook. Aan het slot hoort u nog heel zacht het koraal. Den Tod niemand zwingen kunt. Nee, de dood kun je niet tegenhouden. En overigens, wilt u de originele vioolversie nog horen? Dan moet u dat even opzoeken bij Uitzending Gemist, dossier Geen Dag Zonder Bach, week 19, aflevering 95. En dat allemaal op concertzender.nl.

Een schitterende en bijzondere uitvoering van de Ciaconna uit Partita nummer 2 in D-klein, BWV 1004, door de violist Christoph Poppen en het Hilliard Ensemble. Wel tot zover deze 100ste aflevering van Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl, de samensteller van deze programma's is Govert-Jan Bach. En we bedanken hem heel hartelijk voor het monnikenwerk dat hij heeft verricht. Monnikenwerk vind ik wel passen in het kader van deze uitzending. Govert-Jan Bach, die al deze 100 uitzendingen heeft samengesteld. En dat mag ook wel eens een keer gezegd worden. Want eigenlijk wordt hier bij de Concertzender gewerkt door een heel team. Die mensen mogen we ook wel eens bedanken. Dat is in eerste instantie Benno Wormgoor, die al deze uitzendingen heeft opgenomen en vriendelijk aan de andere kant van de ruit zit in de studio. En verder hebben grote bijdragen geleverd. De mensen die dit ook technisch hebben vervolmaakt en er oog op hebben gehouden dat alles in orde kwam. Namelijk Irene Stolp en Hans Meerman. Wel, dit was dan de 100ste uitzending. En ik zou zo zeggen, ja, dat moet toch even gevierd worden. Champagne, maestro, please. En wat de luisteraars betreft, tot volgende week maandag.